0: kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vaiamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
3: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
4: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
10: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
12: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
13: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal daar ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
10: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
11: We zijn nu in Bredene en Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
12: Dikwijls vergeten mensen dat er tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Ayeu.
7: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Glenn Dangro.
14: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri Dumaré.
16: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
15: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
17: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
19: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geheel komen om je team aan te moedigen. Hè.
20: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
21: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
22: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
24: Ik ben Haris Brataneus.
25: Ik ben Christopher Meijer.
26: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Ayeu.
7: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
4: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
9: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
24: Ik ben Patrick Jansen.
25: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
27: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
6: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
12: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
13: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting noemen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele

0: doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.

0: Gortse regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense

0: scholen.
1: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
2: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
4: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd Sibren Tailleux.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
4: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
11: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
0: Er staat één in het Feestdam Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. En info aan de kust.
12: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: En info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
4: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
17: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
18: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
19: Want met Vrede Stadsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
22: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
22: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
24: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
25: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
20: Elk uur meer regionaal nieuws.
27: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
27: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
6: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
27: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
7: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
22: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
27: Bram Keijersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
5: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
27: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
5: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
27: Hoeveel supporters verwachten jullie?
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
27: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
5: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
27: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
5: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemeesch.
12: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
4: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
4: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat we AVO Stende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
16: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
28: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
29: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
10: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
11: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
12: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het AfroSea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
3: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
17: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
14: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
19: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
20: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
12: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Björn Anseeuw.
22: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
23: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
24: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
3: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
11: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
2: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
14: Bram Kersenbilg van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
14: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
14: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
14: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
14: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
21: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
25: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
26: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
4: Daar zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor ganse zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
5: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
8: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
9: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibrentailleu. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
12: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrentailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Oh, dat is nog de Lucie Loes in de tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
19: Dit jaar zijn we terug naar het

0: nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVNO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende.

0: Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hier van het gelag betaalt.
3: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
4: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrun Tailleux.
6: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
9: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
11: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
12: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
13: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
14: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
15: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
17: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
19: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
6: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
21: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
22: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
6: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
23: Waar vindt die activiteit plaats?
6: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasha Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
4: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosterhoever een klein bescheiden appartementje gekocht.
5: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
6: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjesrollenclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Bram Keijersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
11: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
6: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
17: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
18: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersebilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Michael Vanny.
20: Hallo, ik ben Louise Carton.
21: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
11: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
19: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
22: Het is een echt Oostends sprookje en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marco Zier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
11: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's. koers en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
12: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
13: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleu.
8: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Natasja Waldman.
16: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
19: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
21: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
22: Ja, het laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
23: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
24: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time. For sure, it's going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure, from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
8: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
25: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
26: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
15: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
16: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
17: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
12: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu.
8: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
12: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort.

0: Doodlewoman.
1: Ik ben Wouter Slab en kan ik luisteren naar Radio Noordzee?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
4: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
5: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
6: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
5: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
6: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Hoeveel supporters verwachten jullie?
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
6: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
5: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
6: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
8: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
9: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal. Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En

0: Ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
6: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
8: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
9: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaré.
13: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
14: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
15: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
16: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
14: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrentailleux.
6: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudemerse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibrentailleux. Wat is Overkop precies?
6: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
20: Waar vindt die activiteit plaats?
6: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
7: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
22: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
23: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
20: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
0: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
20: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
20: Hoeveel supporters verwachten jullie?
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
20: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
20: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
20: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrentajeu.
6: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
16: Pullen, die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende, dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
9: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
18: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Antri Dumaree.
13: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
12: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
15: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
17: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
6: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
25: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
26: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
27: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische nood gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
6: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
7: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
4: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
11: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
12: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
13: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
14: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
7: Maar bij Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
19: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
20: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollenclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
5: Nieuws en info aan de kust.
17: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee regionieuws.
23: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
4: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
23: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben George Keters.
25: Ik ben Caroline de Vriend.
26: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
3: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
4: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maand later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen
9: luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
13: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
8: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
16: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
17: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
18: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
10: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.

0: tegen het Noorse Bodø Glimt.
1: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
0: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk. Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
4: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
6: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
7: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
8: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik niet mijn stoel met deze marchandise aan deze ben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voetbal.

Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op

0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd Sibrent Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Breden. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
9: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
10: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
11: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met de mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
18: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
19: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
20: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
21: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
23: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
22: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Irma van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis. En we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
25: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
26: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
27: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
28: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
29: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
23: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
12: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
23: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
23: Hoeveel supporters verwachten jullie?
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
23: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
23: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
12: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
23: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Ayeu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen
5: Duin luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
7: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Romina van Horen.
9: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
10: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
9: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee. Waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
16: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
17: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
28: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
15: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
18: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10:10 is het laagwater.
29: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regionieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Maxime Dom.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versleus.
22: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
29: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
29: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sibrentailleu. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
5: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
7: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
28: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
29: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende

0: elke stad. Zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan die jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is

0: het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
2: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee. Waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
4: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
5: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
6: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
12: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
10: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
13: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
4: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10:10 is het laag water.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine Pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
4: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
5: We zijn hier nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van €10.000.
6: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog

0: toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Elsioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
10: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
10: Zeker. Er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor

0: club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
5: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
6: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Tineke van Hallemees.
9: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
7: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
12: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
13: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
14: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
15: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
16: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10:10 is het laag water.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze wonnen de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
19: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
20: Maar bij Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
22: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
16: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 10:15.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
12: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht, welke ondersteuning kan je bij ons krijgen, zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
26: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
28: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu. Wat is Overkop precies?
12: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht, welke ondersteuning kan je bij ons krijgen, zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
12: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt, zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdante Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding, welke zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
5: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
6: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
7: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Bram Keersebilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
13: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
15: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
11: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
15: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
16: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10 over 12 is het laag water.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
18: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
4: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
5: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
8: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdante Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
10: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
11: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
12: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
13: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
16: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, Maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
20: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
21: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met het thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
22: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10 over 12 is het laag water.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
14: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
14: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
14: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
14: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Bratanus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe en op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen, omdat je goede restaurants hebt en winkels.
25: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
26: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.

0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
10: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren...

0: Ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
5: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
4: Waar vindt die activiteit plaats?
5: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijn.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danik Minne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
10: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux.
5: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Oostense Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
12: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.

0: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassen onderwijs op secundair niveau aanbiedt.
1: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10 over 12 is het laagwater.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
9: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
10: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder en zo'n speeljaard.
11: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk, maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.

0: Beerschotse regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
3: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
5: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
6: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
9: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Rani van Landegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
12: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
13: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
14: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10:10 is het laag water.
0: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
15: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: RC Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
4: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rezen. Na het rezen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
5: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Bram Keijersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Dit is
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwenstraat.
10: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
11: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
12: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
13: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van Nie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
18: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
19: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
20: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10:50 is het laagwater.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
15: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
23: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
7: Nieuws en info aan de kust.
22: Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
3: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat dat zou verbieden.
5: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
6: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
22: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
22: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
26: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
27: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
23: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
23: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
23: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
23: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
23: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
11: Dit is Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
13: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
14: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. O, de knotsgekke muziekgroep die verdampte spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar met ons Bredene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
17: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
18: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
13: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak. zegt Bram Keersebilk van KVDO.
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
13: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.

0: waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
3: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
4: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
5: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10 over 12 is het laagwater.

0: RTC Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september

0: een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
3: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
4: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
5: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal daar ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee. Waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
7: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die het eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
8: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
9: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
10: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
10: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
15: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
10: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
17: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
18: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10 over 12 is het laagwater.

0: Beeldse Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
8: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
9: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
10: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde.
12: Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
13: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
15: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
14: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
17: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux. Wat is Overkop precies?
15: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
20: Waar vindt die activiteit plaats?
15: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
13: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
14: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
21: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
22: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
7: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
23: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
21: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
20: Bram Keersebilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
6: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
20: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
6: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
20: Hoeveel supporters verwachten jullie?
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
20: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
6: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
20: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
6: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
9: Ik ben Lut van de Kastelen.
24: Ik ben Patrick Jansen.
25: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
26: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybrint Ailleux.
15: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
26: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
28: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
29: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente en wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
30: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10 over 12 is het laagwater.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
26: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
10: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersen-Bilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
4: Het gaat over, in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
5: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
6: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: En info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd Sibren Tailleux.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
13: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
14: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
15: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
16: Je zit in de Nossebelk.
17: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
18: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
17: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
18: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
17: Het Oostends dialect.
18: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
17: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
18: Een breiningsge dunne knijker.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij.
19: Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersen-Bilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
19: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
21: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
19: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Ayeu.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
19: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
25: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
26: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
27: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10:10 is het laag water.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
15: Bram Keijersen-Bilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
15: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
15: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
15: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
15: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
4: Nieuws en info, Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
6: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersen-Bilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
4: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dijksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
5: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
6: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd

0: sibberend dat jeu?
1: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
8: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee. Waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
10: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
11: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
12: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
13: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zijn bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
1: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
15: Waar vindt die activiteit plaats?
1: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Björn Anseeuw.
17: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
18: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
19: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu.
1: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
21: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester het Schepencollege, zodat we dat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
22: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
23: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10 over 12 is het laag water.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
16: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Servaas Buisgaard.
25: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
15: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
14: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
15: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
14: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
15: Hoeveel supporters verwachten jullie?
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
15: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
14: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
15: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
14: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
15: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersen-Bilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
4: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
5: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
6: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan die jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Dit is
7: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
8: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee. Waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zie ik ze staan.
10: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op, in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
11: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
12: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersen-Bilk van KVDO.
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
17: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
18: We zitten in Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Ganderijen, maar ook natuurlijk Termaipalace. Dus dat we in ene keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
19: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Annabout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10 over 12 is het laagwater.
7: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
21: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
20: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Natasja Waldman.
24: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
25: Ik ben Joke Doodlewoman.
26: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
22: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
22: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
23: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
3: En wat je mag niet vergeten, één deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
6: Maar goed, je hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
26: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
21: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
21: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
21: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
21: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
21: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
21: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
20: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
20: Noordzee Regionieuws.
9: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren.
22: zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Ayeu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht, welke ondersteuning kan je bij ons krijgen, zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
22: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
10: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
20: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
20: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
22: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
14: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
27: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Tjeppen, want die was er echt wel heel triestig over.
28: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
22: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
16: Ik ben Nancy Bourquani.
17: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
20: Noordzee Regionieuws.
22: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Ayeu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
22: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
19: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
23: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
24: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. He.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10:10 is het laag water.
20: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Mijn naam is Joris Pollet.
3: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
11: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
4: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
5: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Bulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
6: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand.

0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regionieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: En info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van

0: gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdante Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
3: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
4: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
5: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het beste passende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
9: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
12: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
11: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
6: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
13: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
14: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
15: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
16: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dat is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Goedemorgen, we starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10 over 12 is het laag water.
17: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
22: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. 2 Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
2: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
3: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Op het Duinenplein in Bredenen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
24: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
25: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
25: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Regionieuws.
6: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu.
13: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, Maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
9: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee. Waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
25: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
25: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
25: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
25: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
25: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
5: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
12: Oostende Omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de Kronschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
14: De Kurzaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
15: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
26: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
26: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
28: Mijn naam is Walter van den Brande. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
29: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
30: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
26: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu.
13: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
26: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
3: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom ook er altijd een rood feest van.
16: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10 over 12 is het laagwater.
24: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
26: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
18: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
20: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
26: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
26: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
1: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
4: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
8: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee. Waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in het Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
10: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
11: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Bram Keersebilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
12: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unió waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
12: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
13: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybrint Ayeu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
20: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
21: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
22: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 10 over 12 is het laag water.
14: Regionieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
25: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
27: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
20: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Dus ik ben daar heel blij mee.
28: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
29: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.

0: Waar vindt die activiteit plaats?
1: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal daar ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
4: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
5: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
6: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Tomlijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael Vanille.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd Sibrent Tailleux.
1: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikanen

0: en wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
3: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
4: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
5: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Goedemorgen. We starten deze dinsdag met volop zon. De maxima stijgen naar 28 graden. De kans op regen aan de kust is opnieuw niet groot. Ook morgen krijgen we volop zon. De wind zorgt na de middag voor wat verkoeling. De vele zon zorgt natuurlijk ook voor een aangename strandwatertemperatuur. Vandaag is die 21,6 graden. En deze middag om 11:50 is het laag water.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaré.
13: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Oh, dat is nog de Lucie Lus in de tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
14: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
15: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
16: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxim Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versluis.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
10: Noordzee, dagklapper.
11: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee. Waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De smeulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
5: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
12: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Keijersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
13: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
13: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
13: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
13: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
14: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaré.
18: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
2: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
20: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
21: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
10: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insar. Insar is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
4: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
5: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
6: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Wandegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
8: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden en dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
11: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
12: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
13: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersen-Bilk van KVDO.
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Amsteeuw.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleu.
2: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
19: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
20: Theo is gehuisvest in Kaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
21: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbilg van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
14: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
14: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
14: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
14: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
22: Hallo, I'm Dario Dörja.
23: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
4: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
5: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met het thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
6: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
9: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christopher Meijer.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een

0: Nederig.
1: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
10: Ik ben Nancy Bourquani.
11: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee regionieuws.
3: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu.
7: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden.

0: Oden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
3: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
4: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
5: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
9: Bram Kersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
10: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
10: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het Agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
4: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
5: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op

0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleux.
2: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee. Waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
4: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
5: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
6: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan en waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
10: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt en dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
11: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
13: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
19: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
20: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee.
13: Bram Keijersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
13: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
13: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
13: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
16: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
22: Nieuws en info aan de kust.
23: Noordzee Regio Nieuws.
24: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
24: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk Matthijven.
26: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
25: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
27: Nieuws en info. Aan de kust,
28: thuis aan de kust.
27: Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
24: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
4: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs. En we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
6: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
8: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
10: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
11: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
24: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Polet.
29: Ik ben André Durie.
30: Ik ben Kurt Kluis.
31: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee regionieuws.
24: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. zegt Schepen voor Jeugd, Sibrun Tailleux.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
24: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
12: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
13: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
14: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Charlotte Verkeijen.
18: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder.
21: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
29: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
30: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibrun Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
30: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
16: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
24: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
24: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
4: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze hele hartschool, school voor buiten onderwijs.
5: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
6: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Carolien de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
3: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
4: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
5: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Na gewoon 3 uitverkochte zalen, de mensen moeten erop zijn.
6: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
12: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
7: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen.

0: gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
4: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
5: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
6: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van Ie.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
10: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
11: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezone

0: aan de oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
3: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
4: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
5: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
14: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
15: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
15: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
15: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
15: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
15: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
12: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbulk.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
17: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
18: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken. Kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
19: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
15: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
21: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
3: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
4: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
23: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
25: Ik ben Kirby Hallemees.
26: Ik ben Gaël Bouzin.
27: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
15: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
23: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
5: Maar met je drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Als er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken, gerust. En het wordt persoonlijk bij je thuis gebracht.
6: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleux.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
23: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
26: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
26: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
11: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
17: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
27: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
11: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
15: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
11: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
26: Bram Keijersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
15: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
26: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
15: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
26: Hoeveel supporters verwachten jullie?
15: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
26: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
15: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
26: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
15: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
18: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
19: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
20: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
21: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
21: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
28: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
4: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersen-Bilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostendse conferentie is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
4: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
5: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
6: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleux.
8: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
12: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
13: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleux. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
14: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
15: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer
13: jaar meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
15: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
16: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
8: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
22: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
3: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
5: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
14: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
14: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
14: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
14: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
14: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
23: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info aan de kust.
19: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: VDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
1: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
4: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
5: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
8: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauw

0: Belgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
6: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
8: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
9: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
10: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
11: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
12: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee regionieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux.
13: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
19: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
20: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
21: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
22: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
12: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
11: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
12: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
11: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
12: Hoeveel supporters verwachten jullie?
11: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
12: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
11: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
12: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
11: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
12: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
11: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
3: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
4: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
18: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd Sibrin Tailleux.
13: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Matthijven.
6: ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.

0: RC Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
3: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar omheen moeten gaan.
5: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
6: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. 2 Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Willy Sommers.
9: Ik ben Romina van Horen.
10: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
11: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
4: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
12: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
13: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
14: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
15: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemeesch.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Nieuws en info aan de kust.
7: Thuis aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
9: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
10: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concerten in Casino Courcelle Oostende.
11: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostense koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
12: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
4: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
4: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
4: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
4: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
13: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
14: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijen.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
20: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
21: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
22: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
23: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Matthijven
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
14: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
17: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
24: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
25: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Nieuws en info aan de kust.
26: Thuis aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
28: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
30: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu. Wat is Overkop precies?
14: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
4: Waar vindt die activiteit plaats?
14: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
5: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Noordzee regionieuws.
10: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
10: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
12: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
15: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
9: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio
9: Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
14: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
10: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dadelijk.

0: Oostende ook die match bijwonen?
1: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
0: Hoeveel supporters verwachten jullie?
1: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
1: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
7: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
8: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
9: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee.

0: Regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersen-Bilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
7: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht, welke ondersteuning kan je bij ons krijgen, zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
9: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
10: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
16: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
17: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
15: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollenclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
19: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Regionaal nieuws en info.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu.
7: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee. Waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
19: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
19: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
19: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
19: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
19: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
19: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
8: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
16: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbeeld van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
9: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
24: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
11: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleu.
7: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
26: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
25: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
27: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: info. Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
15: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
20: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
21: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust.
22: Radio Noordzee.
13: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
15: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
15: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
28: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een Kursaal staat daar wel voor.
29: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
30: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival.
0: Het Afro Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
2: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
3: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
4: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Bram Keijersenbilk van KVDO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
6: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
6: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
6: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
6: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
13: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
15: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die het eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
16: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
17: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Enso eigenlijk niet meer voldoende kennen.
23: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
24: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het AfroSea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
13: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
8: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
11: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
12: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø/Glimt uit Noorwegen.

0: gereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
7: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost, maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat wij allemaal dezelfde taal spreken en dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
9: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
10: Ja, dat is even balen, hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
11: Inderdaad, dat is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met een spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
13: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
14: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
13: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
14: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk

0: om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: Hoeveel supporters verwachten jullie?
0: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
0: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
1: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
0: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
4: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
5: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee. Waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
3: Dat is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
4: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen Koning luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tangen.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
16: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtem.
3: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxim Dong.
18: Ik ben Brenda Linskens.
19: Ik ben Bart Versluis.
20: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
6: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø/Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
6: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
6: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
6: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
11: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
17: Dit is Radio Noordzee.
19: Noordzee regionieuws.
5: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
22: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in het spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
23: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
24: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
2: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
10: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
11: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
12: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Hallemees.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
19: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
20: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jackie Maas.
21: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Cybrintailleux. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
22: Ik ben Patrick de Vit.
23: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
25: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
26: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
27: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
4: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
13: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
13: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
13: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
13: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. zegt Schepen voor Jeugd Sibrin Tailleux.
2: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee. Waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
4: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
5: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goedkoopverhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
10: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleux.
11: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
13: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
4: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
14: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
3: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur.

0: kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
4: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
5: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
6: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
7: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers 1 voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten.

Met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het AfroSea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.

0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
6: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
10: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
12: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
13: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
15: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Philippe Monseweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Ailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
18: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
19: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
20: Wij waren permanent met 4 inspecteurs, onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur, op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Joris Polet.
22: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
4: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
8: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
23: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal daar ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Hallemees.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. O, de knotsgekke muziekgroep die verdampte spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Bram Kersenbeeld van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
6: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
5: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
6: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
5: Hoeveel supporters verwachten jullie?
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
5: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
6: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
5: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
6: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
7: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbeeld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
9: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
10: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
11: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
12: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Charlotte Verkeijn.
13: Hi, I am Dusan Djordjevic.
14: Ik ben Danik Menne.
15: Ik ben Willy de Schilder.
16: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
18: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
15: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
19: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
20: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lig van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
22: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
24: Ik ben Elsioen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
4: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
5: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
6: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd Sibren Tailleux.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
14: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal daar ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Regionieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee. Waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
3: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
4: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
5: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Bram Keijersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
9: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
9: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
9: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
1: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
14: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
16: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
17: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
18: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
19: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
20: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
21: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
22: Nieuws en info aan de kust.
23: Thuis aan de kust.
22: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
6: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersenbilk van KVDO.
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende

0: sneeuwruimers.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Op het Duinenplein in Bredenen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleux.
6: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Poret.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
11: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dat in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komt Hit the Power. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai, een vrije plaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan of toch veel. Er is een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. En dat

0: Allemaal nog tot 7 augustus. En vandaag vanaf 2 uur kan je in Bredene naar een sensibiliseringsactie voor propere stranden. En dat in samenwerking met West Tour. Ook de knotsgekke muziekgroep Die Verdampte Spielerij komt optreden. Verzamelen aan het Duinenplein. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
6: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
7: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
8: Want die harnalskroketten in Tostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeug, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersen-Bilk van KVDO.
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
9: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
4: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwe algen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
15: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
16: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
17: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen maar zeer langzaam. Morgen vroeg is het nog steeds 20 graden aan zee. En dan starten we opnieuw met een stralende zon. In de loop van de dag komen er ook wolkenvelden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Die tempert de temperatuur tot 25 graden. En de strandwatertemperatuur bedroeg vandaag 21,6 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
10: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
10: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
18: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbroek.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
4: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Jos Keters.
20: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
20: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
23: Nu hebben we een handen losloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun handjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
24: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersenbilk van KVDO.
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
9: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
9: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
4: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
9: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
25: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
26: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
4: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
4: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersen-Bilk van KVDO.
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
25: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
11: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
12: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
10: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
11: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
12: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Speeljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Breedense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Breedense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
16: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
17: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd Sibrun Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
18: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag lopen trot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
19: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat-burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersebilk van KVDO.
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
21: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauwkasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
22: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
23: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus.
3: VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-C-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
4: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
9: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimon Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
9: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
9: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
9: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
11: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
12: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
13: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
16: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labers, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht, welke ondersteuning kan je bij ons krijgen, zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
10: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
19: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
20: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
9: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames

0: voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
1: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleux.
6: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anseeuw.
8: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleux. Wat is Overkop precies?
6: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
11: Waar vindt die activiteit plaats?
6: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
5: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap.

0: kampioenschap. Ze wonnen de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
3: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
4: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
5: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Keijersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
6: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
6: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
6: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
6: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
9: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
14: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
15: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
16: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Alofbeulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
17: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: nieuws en info. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar omheen moeten gaan.
2: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
19: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 10:15.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
14: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
24: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
14: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
14: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
26: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
27: Op de Torhoutse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
7: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
14: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
10: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
11: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
12: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
6: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
6: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
6: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
6: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Noordzee Regionieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
15: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
16: Volgende week zitten we aan de
3: de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
16: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
9: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
10: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
11: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te gouden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Overkop komt naar Oudenburg, Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
13: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
19: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
20: Theo is gehuisvest in Kaarsstraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenhem, Breden, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
21: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
13: Bram Kersenbilk van KVNO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
12: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
13: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
12: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Hoeveel supporters verwachten jullie?
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
13: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
12: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
13: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
12: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
15: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
3: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
16: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
22: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
3: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
3: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
4: En de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
5: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hello, I'm Dario Durja.
9: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
11: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis.

0: natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Waar vindt die activiteit plaats?
0: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal daar ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
6: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
7: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
8: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt.

0: aanvankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen. Dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden in deze dokken.
10: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten. Ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
11: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
12: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrun Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Van nog een keer, Preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
18: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
19: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
20: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibrun Tailleux. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
4: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
5: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Pleeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
7: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
9: Ik ben Timmy van Assen.
10: Hallo, I'm Dario Djerdja.
11: Ik ben Frank Jonbloed.
12: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
14: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
14: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
14: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
14: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
14: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
2: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
15: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
9: ABC aan Zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
11: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrun Tailleux.
7: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
4: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
3: dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
5: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
22: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
22: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
22: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
24: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
25: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
26: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15. Radio Noordzee.
0: Noordzee.
27: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
7: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Waar vindt die activiteit plaats?
7: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Regionieuws.
22: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu.
7: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
22: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Sijbers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dan naderhand in de grote post nu, hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Alle jaar en tot 2 jaar op voorhand.
6: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
7: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
8: Want met Freddy Stadsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
13: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo. De Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
15: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
16: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
18: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
19: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
20: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

0: en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die probleem vindt zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
3: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
4: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
5: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. 2 Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
8: Bram Keijersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
6: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodø Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
6: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
6: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
6: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.

0: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
1: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasha Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
6: Ik ben Jook Doodlewoman.
7: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
5: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
10: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
11: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
1: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met de mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
14: We doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid, die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
15: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
16: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 9:15 en 11:15.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
19: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
21: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
22: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
23: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
24: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
1: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
26: Ik ben Kirby Hallemees.
27: Ik ben Gaël Bouzin.
28: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regionieuws.
8: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
5: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
6: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
7: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
0: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
1: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
0: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
1: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
0: Hoeveel supporters verwachten jullie?
1: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
1: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
3: Noordzee Regionieuws.
8: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
1: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
11: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
13: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
14: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
15: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
3: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleux.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
17: Ik ben Haris Brataneus.
18: Ik ben Christopher Meijer.
19: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
21: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
26: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
20: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
1: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
12: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Overkop komt naar Oudenburg Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
9: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Waar vindt die activiteit plaats?
9: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux.
9: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
15: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
5: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
6: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: De Gestelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
1: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
0: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
1: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
0: Hoeveel supporters verwachten jullie?
1: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
1: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
0: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
1: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
0: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersen-Bilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
4: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
5: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
6: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
9: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
10: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
11: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keersebilk van KVDO.
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
14: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux.
2: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
18: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, ja, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
19: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
20: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibrent Tailleux. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
13: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
12: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen, wat dat ons

0: waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
4: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nogal zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
4: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
4: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
4: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
3: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
5: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren. Zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
6: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
5: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blok.

0: algen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
8: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
9: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
12: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri Dumaré.
14: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
13: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
16: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
17: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
18: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
19: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keirsebilk van KVDO.
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
20: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
21: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleu.
13: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
19: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
10: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
19: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
19: Hoeveel supporters verwachten jullie?
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
19: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
19: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
10: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
19: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: En info aan de kust.
24: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze wonnen de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
26: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
27: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee regionieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleu.
13: Het is een regioverhaal. Dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
12: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
7: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
14: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
8: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
15: Ik heb nog hartstikke geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
16: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
17: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
24: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Overkop komt naar Oudenburg, schepen voor jeugd, Sybrin Tailleux. Wat is Overkop precies?
13: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en ze doen het vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
19: Waar vindt die activiteit plaats?
13: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
24: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrent Ayeu.
13: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
19: Bram Kersenbilk van KVRO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
10: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
19: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
10: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
19: Hoeveel supporters verwachten jullie?
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
19: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
10: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
19: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
10: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
11: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
20: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
10: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
0: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdiensten. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Simon Buijsen.
23: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
25: Ik ben Jean-Marie Barra.
26: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibrin Tailleu.
13: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domas graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
7: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
8: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
9: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
12: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
0: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke julimaand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. 2 keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
4: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
5: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
6: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skiers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
8: Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
1: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Wandegem.
12: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybrin Tailleu. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus, en zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
13: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wall Raverside plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
15: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
16: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
17: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion en ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België, die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende. Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
13: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
2: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
13: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
13: Hoeveel supporters verwachten jullie?
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
13: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
2: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
2: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
5: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluite.
4: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
6: Afgelopen maand liepen er meer dan 400 kinderen verloren op het strand. Dat cijfer is dubbel zo hoog als vorig jaar. Het hoge aantal komt voornamelijk door de vele mooie dagen en dus het vele volk op het strand. Het merendeel van de kinderen werd binnen de 30 minuten teruggevonden. Morgen komen medewerkers van het Overkophuis naar Oudenburg. Het is een tour die zich richt op jongeren, zegt Schepen voor Jeugd, Sibren Tailleu.
7: Het is een regioverhaal, dat betekent dat ze niet in elke stad zo is dat er een Overkophuis is. Voor onze regio is dat Overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het Overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan die jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
6: Er is terug waterrecreatie mogelijk op het spaarbekken in Nieuwpoort. In nieuwe waterstalen werden niet langer blauwalgen aangetroffen. Ook de waterstalen uit de nieuwe vrije zwemzone aan de Oude Veurnevaart voldeden aan alle normen. Dus ook daar kan worden gezwommen. Marcus Domask, die sinds februari speelde voor BC Oostende, verlaat de ploeg. Hij gaat spelen voor Sarajevo, de Bosnische ploeg die nu geleid wordt door Dario Djerdja. BCO had Domask graag een nieuw contract aangeboden, maar de Amerikaan wees dat voorstel af. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
9: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
10: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
11: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
6: De Gistelse Fran van Houten behaalde een gouden medaille op het Europees kampioenschap. Ze won er de marathon in het skileren. Het Openluchtmuseum Atlantic Wolraversidde plant volgend jaar een tentoonstelling die toont hoe kinderen de oorlog en conflicten beleven. Men is daarvoor onder andere op zoek naar tekeningen die kinderen maakten tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Wie zulke tekeningen bezit, kan contact opnemen met het provinciedomein. Het was een drukke juli maand voor de redders op het strand. In totaal werden er 231 reddingsacties uitgevoerd. De redders moesten ook meer dan 4500 personen eerste hulp toedienen. Meestal voor snij- en schaafwonden en beten van de kleine pieterman en kwallen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond is er Europees voetbal in Oostende. Union werkt in het stadion van KVDO de Europese wedstrijd af tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Veel supporters van KVDO wonen de match bij. Het Europees voetbal is een goede zaak, zegt Bram Keijersenbilk van KVDO.
2: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
1: Een vrouw raakte zwaar gewond bij een verkeersongeval in Oostende.

0: Ze werd op haar fiets aangereden door een vrachtwagen op het kruispunt van de Gistelse Steenweg en de Zilverlaan. De vrouw werd met een mug naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur legde een negatieve ademtest af. Twee Bredense vrijwilligers, Anne Robberechts en Reinhilde Dont, zijn door de Bredense Fietsersbond in de bloemetjes gezet. Beide dames ruimen regelmatig zwerfvuil op en doen ook vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum. Ze kregen uit handen van schepenen Vicky de Rere en Alain Lineel een certificaat van verdienste. De politiezones aan de Oostkust testen in augustus en september een drone uit. Twee keer per week zal de drone de kustlijn tussen Oostende en de Nederlandse grens scannen op zoek naar transmigranten. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
3: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
4: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
5: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Regionieuws.
0: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Bratanus.
11: Ik ben Christopher Meijer.
12: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gistel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
13: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
10: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
8: Waar vindt die activiteit plaats?
10: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije scholen, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
4: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in een mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
11: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belem, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
14: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
16: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
7: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
8: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
7: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettingham.
19: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
20: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
21: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Bram Kersenbilg van KVRO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
22: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
8: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVD Oostende ook die match bijwonen?
22: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
8: Hoeveel supporters verwachten jullie?
22: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
8: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
22: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
8: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
22: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
0: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
6: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
24: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ah, doe jij dat goed?
25: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
26: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenberge heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
3: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
4: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
5: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
8: Overkop, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
7: Waar vindt die activiteit plaats?
8: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten. zegt programmator Chesney Chaks.
11: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
7: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
11: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
14: We doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
15: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
16: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De propere strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
18: Ik ben Patrick de Vit.
19: Ik ben Philippe Monseweijer.
20: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
21: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
7: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
21: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
7: Hoeveel supporters verwachten jullie?
21: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
7: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
21: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
7: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
21: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
18: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
22: Noordzee Regionieuws.
23: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
25: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ai, doe jij dat goed?
26: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
27: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZ2 uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
10: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
11: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Wandegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
14: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
15: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
16: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
3: Waar vindt die activiteit plaats?
16: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
19: Ik ben Rudy de Meijer.
20: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
21: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
22: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
23: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Bram Kersenbilk van KVDO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
26: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
3: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVDO Oostende ook die match bijwonen?
26: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
3: Hoeveel supporters verwachten jullie?
26: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
3: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
26: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unió waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
3: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
26: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
5: Noordzee Regionieuws.
7: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
2: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
3: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
2: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust.
25: Radio
5: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
28: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
29: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende.

0: tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
6: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
7: Ik hoor er toch heel wat bands met een lokale inslag.
6: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
0: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
9: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
10: Die zijn Roxham gevonden langs de Brusse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brusse Steenweg.
11: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar de mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
12: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
13: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.

0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En zodat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
6: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
7: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
0: En info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
10: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
2: Bram Kersenbeeld van KVRO. Dinsdag, Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
14: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
2: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
14: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Hoeveel supporters verwachten jullie?
14: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen en ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
14: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
14: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
4: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
4: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Je zit in de Nossebelk.
12: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
11: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
12: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
11: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
12: Het Oostends dialect.
11: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
12: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
11: Een breiningsge dunne knijker.
0: Noordzee regionieuws.
4: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Carolien de Vriend.
17: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
4: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
10: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
4: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, dat wil zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
18: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
16: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
19: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
21: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Tineke van Halemees.
23: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Frank Dierkens.
25: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Noordzee Regio Nieuws.
21: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
27: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
28: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
29: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15. Radio Noordzee.
20: Noordzee.
29: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
2: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Zodat dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
10: Waar vindt die activiteit plaats?
2: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
10: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
21: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
29: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Noordzee Regionieuws.
21: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerken. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
10: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
8: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
10: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVO Stende ook die match bijwonen?
8: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
10: Hoeveel supporters verwachten jullie?
8: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
10: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
8: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio, waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
10: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
8: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
29: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
0: Bizet is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
4: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
11: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
21: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
10: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
21: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
14: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
16: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
17: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
21: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
19: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Noordzee Regio Nieuws.
21: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En in dat nieuwe huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
3: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
5: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie je graag wil zien.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
29: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea Festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
20: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Noordzee regionieuws.
21: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
10: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
21: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
7: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
8: Ik ben Nancy Bourquani.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
29: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
29: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
25: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat het niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
10: Waar vindt die activiteit plaats?
25: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
20: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Plankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
4: Het gaat over in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toud VG, periode 1907-1981.
11: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
12: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. 4 zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
10: Bram Kersenbeeld van KVRO. Dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
13: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
10: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
13: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
10: Hoeveel supporters verwachten jullie?
13: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostendse club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
10: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
13: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Unio waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
10: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
13: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
14: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
15: Noordzee Regio Nieuws.
22: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van vier strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kamik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
10: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
22: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog Stendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
27: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
28: We zitten Oostenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
30: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Annabout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Nieuws en info aan de kust.
14: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
22: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
31: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
32: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Servaas Buisgaard.
2: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt 100 euro. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
3: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
4: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
5: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
6: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
9: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kumik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arnaud en nog zoveel meer.
10: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
9: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
1: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elk

0: Schepen voor Jeugd, Sybren Tailleux, wat is Overkop precies?
1: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg. Ze doen dat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
0: Waar vindt die activiteit plaats?
1: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
4: Maar bij Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
5: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
6: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Er zullen twee chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baats, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Cursaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door op 15 november. In Bredene kunnen jongeren tot 18 jaar een tussenkomst krijgen in de kosten van openbaar vervoer. De maximale tussenkomst bedraagt €100. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de website van de gemeente of via een papieren formulier in het sociaal huis. Morgen verplaatst de wekelijkse markt van Middelkerke zich naar de Zeedijk. Op het marktplein gaat momenteel de kermis door. De rechtbank heeft een 64-jarige thuisverpleegster veroordeeld tot een boete en een rijverbod van 25 dagen. De vrouw was 's ochtends in Oostende tegen een geparkeerde wagen aangereden. Een ademtest gaf aan dat ze op het ogenblik van de feiten 1,26 promille in haar bloed had. Vier zwemmers van de zwemclub Dolfijnen uit Middelkerke behaalden samen 10 medailles op het Belgisch kampioenschap voor plus 15-jarigen. 5 van die medailles waren goud. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
9: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
11: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Een aantal tweede verblijvers zijn een online petitie gestart tegen de geluidsoverlast van 4 strandbaars in Westende. Ze vragen een beperking van het aantal luide evenementen. Momenteel mag elke strandbaar 10 evenementen organiseren. Burgemeester Jean-Marie de Dekker heeft weinig begrip voor de petitie en wijst erop dat de kust nu eenmaal leeft in de zomer. In Oostende is de opbouw gestart voor de Paulusfeesten. Er is ook dit jaar veel aandacht voor Oostendse artiesten, zegt programmator Chesney Chaks.
12: Ik denk dat dit jaar vooral Absent Minded, Je Broers, Kemik, Preuteleute, Funeral Dress, Paul Michiels, Tissy Arno en nog zoveel meer.
0: Ik hoorde toch heel wat bands met een lokale inslag.
12: Ja, klopt. We proberen altijd zoveel mogelijk bands met een Oostendse link of die zelfs helemaal Oostendse zijn te boeken. En zo komen we tot een zeer gevarieerd programma.
7: Een 27-jarige man is vrijgesproken voor een ongeval dat gebeurde in Oostende. Een fietster beweerde door hem te zijn aangereden op een kruispunt langs de Torhoutse Steenweg. Volgens de beklaagde kwam de vrouw pas ten val nadat ze de wagen was gepasseerd. Omdat de wagenbestuurder op het ogenblik van de feiten zonder verzekering rondreed, kreeg hij van de rechter wel een maand rijverbod en een boete. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.

0: Elk uur. Meer regionaal nieuws.
1: Van nog een keer, Preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
2: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
3: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
4: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
6: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
7: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
6: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
7: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
6: Hoeveel supporters verwachten jullie?
7: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
6: Brengt dat voor KVDO wat op, huur van het stadion, of is dat eerder de drank?
7: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
6: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
7: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
8: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.
0: Regionieuws.
9: De drukte op het strand van Oostende zorgt voor nog meer zwerfvuil dan andere jaren. De proper strandlopers verzamelden op drukke dagen elke dag zo'n 1000 liter afval. Blankenbergen heeft een nieuw bedrijf aangesteld dat zal instaan voor het groenonderhoud. Het contract met het vorige bedrijf werd stopgezet. Volgens het stadsbestuur kwam dat bedrijf de afspraken niet na. Arcade VZW uit Gestel ontving een cheque van €2.438 van de vriendenkring Slachthuis Westkerke. De vriendenkring organiseerde daarvoor verschillende activiteiten. En de jongeren van Arcade hielpen mee met die activiteiten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, ik kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Er zullen 2 chefs uit Oostendse restaurants meedingen naar de titel van Eerste Kok van België 2027. Het gaat om Diego de Baat, chef in Atelier D, het restaurant in het Casino Kurszaal van Oostende. De andere kok is Dimitri Proost. Hij is chef van het restaurant Oot. De finale gaat door